0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en de FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Seizoenkaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Ouddorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens een lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop wordt gereageerd, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of over een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat Russen het ook echt doen, is niet bekend. Seizoenskaarten voor Eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenskaart, bijna €350. ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar betaal je bijna de helft minder. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Toes had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series... zoals Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen... bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. Man werd zwaar gewond in zijn woning gevonden... maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord... vlak voor de brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp... is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik... en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman raakte ernstig gewond, maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. Seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club is PSV met €350. Bij Telstar zijn de seizoenskaarten verdubbeld in prijs. Ze spelen pas een jaar in de eredivisie en zeggen dat ze eerst veel te goedkoop waren. En ze hebben hun stadion opgeknapt. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag... en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt door het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente.
4: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
6: Hier komt Twente samen.
4: Dank je wel
6: dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. Twente wordt wakker.

goedemorgen. Welkom op deze vrijdag 7 augustus 2026. Welkom bij Twente Wordt Wakker op Twente FM. Goedemorgen, mijn naam is Michel Otter. En dit is mijn laatste rondje. Ja, Wim die is maandag weer terug. En ik mag vandaag nog één keertje deze ochtendshow doen. En nou, we gaan er gewoon een leuk feestje van maken vanochtend, toch? Lekker wakker worden met fijne muziek, met het nieuws uit de regio. Ik hou je even op de hoogte van het weer voor de komende dagen. En we kijken nog even terug naar wat er allemaal gebeurd is op 7 augustus. En we besteden aandacht aan de mensen die allemaal jarig zijn. Dus het wordt weer een volle ochtend, zoals je dat gewend bent hier bij Twente Wordt Wakker op Twente FM. En ja, we gaan ook maar gelijk even weer dansen dan. Hè? Laten we maar doen. Dit is Bruno Mars en On My Soul.

Heppa, Ricky Martin hoor je. En dat is lekker zomermuziek. En als we dan toch die zomer nog voelen, nou dan kijken we dat ook maar eens even bij het weer of die daar ook nog steeds is. Vandaag begint met een mix van zon en wat wolken. In de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. En wordt het in Twente zo'n 23 à 24 graden. Er staat weinig wind, dus het is opnieuw prima zomerweer. En in het weekend dan gaat de temperatuur nog weer flink omhoog, zaterdag.

Sienna Spyro hoorde je. Het prachtige liedje Material Lover. En daarvoor ook nog Maroon 5 met She Will Be Loved. En dat hoor je allemaal bij Twente Wat Wakker op Twente FM. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Hey, gisteren moesten we afscheid nemen van twee heel verschillende artiesten. Maar allebei hebben ze een onuitwisbare indruk achtergelaten in de muziek. Rapper Tony Scott, die begin jaren 90 grote hits scoorde met onder meer That's How I'm Living en Gangster Boogie, is gisteren op 54-jarige leeftijd overleden. Hij had MS. En ook is bekend geworden dat Journey Kaagman gisteren is overleden. De iconische stem van Earth and Fire en jarenlang lid van het programma Idols. Zij is overleden op 79-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Twee artiesten die ieder op hun eigen manier een hoofdstuk hebben geschreven in de Nederlandse muziekgeschiedenis. En daarom staan we daar vanochtend graag even bij stil. We luisteren zometeen naar Earth and Fire met die prachtige klassieker genaamd Weekend. Maar eerst is dit Tony Scott.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De provincie had erom gevraagd om de heffing tijdelijk op te schorten om ondernemers die vrachtwagens moeten gebruiken te helpen. Maar volgens het ministerie is dat technisch gezien nu niet mogelijk. Een failliete ondernemer uit Almelo raakte na zijn bedrijf nu ook zijn peperdure Porsche kwijt. De curator gaat de cabrio verkopen, zodat de opbrengst daarvan naar de schuldeisers kan. De nieuwwaarde van de auto is bijna 2 ton. De sportwagen stond bij het bedrijf van een Almeloze ondernemer, wiens webwinkel in dierenvoeding failliet was gegaan. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is hij daarmee ook privé failliet. En een beveiligingsmedewerker van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk weer hervatten. De Raad van State oordeelde dat de korpschef van de politie zijn vergunning niet zomaar had mogen intrekken. Het gebeurde 2 jaar geleden omdat de beveiliger toen disproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen een bezoeker van het café. De Raad van State is van mening dat de beveiligingsmedewerker juist deescalerend heeft gehandeld en niet meer geweld heeft gebruikt dan nodig. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij 22 tot 24 graden. Het weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Can You Handle Michelle Baby? Zo heet het liedje van Kane. Goedemorgen, welkom. Het is ruim 7:30 geweest op Twente FM. Jouw keuze in Twente. Dit is de ochtendshow Twente wordt wakker. Ik ben er vandaag nog. Volgende week is Wim er weer. Hey, en het voetbalseizoen gaat weer echt beginnen dit weekend. Ook voor Heracles. En ja, dat gaat dus echt beginnen. Vrijdagavond trapt de club uit Almelo het nieuwe seizoen af met een uitwedstrijd tegen VVV Venlo in de keukenkampioendivisie. En dat leeft, want het uitvak is helemaal uitverkocht. Alle 550 beschikbare kaarten waren binnen een paar uur weg. De nieuwe trainer van Heracles, Vincent Heilman, noemt dat een prachtig signaal. Wil je nou het hele verhaal hierover lezen? We hebben er een artikeltje aan gewijd op 120.nl en twentefm.nl.

is alweer vrijdag, het is wel bijna weekend. Nou, onze eigen Wout Weghorst is jarig vandaag, hè? Voetballer van FC Twente sinds kort. Hij blaast vandaag 34 kaarsjes uit. De spits van FC Twente staat natuurlijk bekend om zijn tomeloze inzet. En als hij wel op de goede plek staat, weet hij ook nog wat doelpunten te maken af en toe. Ook actrice Angela Schijver, die viert vandaag haar verjaardag. Zij wordt 47 jaar en we kennen haar misschien vooral tegenwoordig als Eva van Dongen uit Flikker Maastricht. Nou, nog zo iemand uit zo'n serie, maar dan uit Amerika. David Duchovny is jarig, de Amerikaanse acteur. Werd natuurlijk wereldberoemd als FBI-agent Fox Mulder in The X-Files. Hij is vandaag 66 jaar geworden en dan moeten we nog even iets goed maken. Ja, gisteren waren we namelijk iemand vergeten die gisteren ook jarig was. En ja, dat is wel een flinke foutje. Typhoon is jarig. De Spoolse rapper en zanger vierde zijn 42e verjaardag gisteren. En dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom draai ik hem nu alsnog eventjes. Gefeliciteerd, Typhoon. Gefeliciteerd, ik weet dat je luistert. Dit is Zandloper.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
10: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen betaalden vorig jaar minder voor de dagopvang. Het CBS heeft uitgerekend dat ze ongeveer een derde zelf betaalden. Dat is iets minder dan het jaar ervoor. Hoeveel toeslag ouders voor de crash krijgen hangt af van een paar dingen, zoals hun salaris en het aantal kinderen dat ze hebben. Er komt een nieuw woord in de dikke Vandalen te staan, vulvalippen. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Van Dalen is overstag gegaan na een jarenlange campagne van onder meer de Dolomina's, meldt de NOS. Zij vinden schaamlippen negatief klinken voor een lichaamsdeel waar eigenlijk niks mis mee is. Mensen die een politieke poster of vlag hebben hangen krijgen vaak negatieve reacties. Het gebeurt bij 1 op de 8. Heeft een vandaag uitgezocht na intimidatie rond posters van vluchtelingenwerk. De meesten laten de poster of vlag gewoon hangen, maar een kwart wordt bang en haalt hem weg. Er komt een openbaar afscheid van acteur Peter Faber, maandag over een week in Amsterdam-Noord. Faber is overleden aan een hartkwaal. Hij speelde in talloze films en series zoals Max Havelaar, Schatjes en Piet Piraat. Een paar jaar geleden deed hij nog mee in een reisprogramma op RTL, Beter Laat Dan Nooit. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Yes, een hele goede vrijdagmorgen. We zijn begonnen aan het tweede uur van Twente wordt wakker.

Oh, en we begonnen dit tweede gedeelte van dit programma, sorry, verkeerde jingletje, met een prachtig liedje van, Gold, van Prince, Gold. Een nummer dat eigenlijk precies zegt wat muziek soms kan doen. Je even laten stralen, energie geven en je dag een gouden randje geven. En dat gaan we gewoon lekker vasthouden. We blijven wakker met fijne muziek, het laatste nieuws uit Twente, het weer en natuurlijk nog meer mooie momenten voor deze ochtend. We gaan door met de samenwerking tussen twee mannen die allebei weten hoe je een gevoelige popsong neerzet. Dit is Smile Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. What?

Dat was Level 42 met To Be With You Again. En wat een heerlijk jaren 80 geluid blijft dat toch, hè? Ja, misschien komt dat ook wel omdat ik de laatste tijd weer helemaal opnieuw ontdekt heb hoe mooi muziek luisteren kan zijn. Gistermiddag, toen was ik met mijn gezin naar de Siepelmarkt geweest in Op Marsum. En toen ben ik lekker naar mijn zoldertje gegaan, naar mijn muziekkamer. Even de wereld buiten laten en gewoon even lekker een plaatje opzetten. En dat moment dat je de hoes dan uit de kast pakt, de naald voorzichtig op het vinyl legt en dan dat eerste kleine kraakje hoort voordat de muziek begint. Oh, ik vind dat echt genieten. En misschien is het ook wel het warme geluid van zo'n vinylplaat dat me zo aanspreekt. Dat beetje karakter, dat gevoel dat je niet alleen maar naar muziek luistert, maar daar echt even lekker voor gaat zitten. Niet zomaar weg kunt swipen. En dan zeker dat typische jaren 80 geluid, dat blijft voor mij toch iets bijzonders houden. Maar goed, genoeg gemijmerd over platen en nostalgie. We gaan weer door naar vandaag met een flinke dosis energie. Dit is Eva Max met

Nee. Ik luister niet alleen maar jaren 80 plaatjes op vinyl. Zeker niet. Want de nieuwe plaat van Nothing But Thieves zit er ook aan te komen. 25 september verschijnt die, Stray Dogs. En op die plaat staat dit liedje natuurlijk ook. Evolution. Wat een lekkere single is dat, zeg. Ja, ik roep natuurlijk al wekenlang dat liedje van Sam Fender en Olivia Dean het beste liedje is van 2026. En ik denk nog steeds dat dat ook zo is. Maar deze komt ook een heel eind. In de goede richting. Ja. Hey, goedemorgen. Welkom. Dit is Twente Wordt Wakker op Twente FM. Met nu Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Lekker.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De provincie had erom gevraagd om de heffing tijdelijk op te schorten om ondernemers die vrachtwagens moeten gebruiken te helpen. Maar volgens het ministerie is dat technisch gezien nu niet mogelijk. Een failliete ondernemer uit Almelo raakte na zijn bedrijf nu ook zijn peperdure Porsche kwijt. De curator gaat de cabrio verkopen, zodat de opbrengst daarvan naar de schuldeisers kan. De nieuwwaarde van de auto is bijna 2 ton. De sportwagen stond bij het bedrijf van een Almeloze ondernemer, wiens webwinkel in dierenvoeding failliet was gegaan. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is hij daarmee ook privé failliet. En een beveiligingsmedewerker van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk weer hervatten. De Raad van State oordeelt dat de korpschef van de politie zijn vergunning niet zomaar had mogen intrekken. Het gebeurde 2 jaar geleden omdat de beveiliger toen disproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen een bezoeker van het café. De Raad van State is van mening dat de beveiligingsmedewerker juist deescalerend heeft gehandeld en niet meer geweld heeft gebruikt dan nodig. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij 22 tot 24 graden. Het weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Je hoorde Lighter van David Guetta samen met 5 Seconds of Summer. Nou, die zomer duurt al een heel stuk langer, hè. Ja, het is al heel lang goed weer, al zeg ik het zelf. Volgens mij is het gewoon de hele zomer soort vakantie prima geweest, toch? Nou, en dat blijft ook nog even zo. Vandaag graadje of 24. In de loop van het weekend wordt het steeds warmer en warmer en warmer. En ja, als je dan wat verder vooruit kijkt, dan kan het tegen donderdag, woensdag, donderdag, kan het misschien wel 35 graden worden hier in Twente. Met andere woorden, we zijn nog lang niet van die zomer af. Het blijft heerlijk weer. Bijna geen regen. Die hoef je echt niet te verwachten tot aan donderdag. Het is ja, droog, zonnig. Zorg ervoor dat je uit de zon blijft op de rest van de dag. Hè? Dat lijkt me een heel goed idee. Smeer je goed in, drink genoeg water. Lijkt me allemaal hartstikke prima om te doen. Christian L. hoor je nu met Dance Around the World.

Direct and Through the Looking Glass. We duiken nog even de geschiedenisboeken in, want ook 7 augustus heeft weer een paar bijzondere momenten in de geschiedenis opgeleverd. Op politiek gebied gaan we terug naar 1974. Op deze dag kondigde de Amerikaanse president Richard Nixon zijn aftreden aan. Dat gebeurde na het Watergate-schandaal, waardoor zijn positie onhoudbaar was geworden. Een dag later zou hij officieel vertrekken als president van de VS. 1992, de Olympische Spelen van Barcelona. Daar schreef de Amerikaanse basketbalploeg geschiedenis. Het beroemde Dream Team met onder andere Michael Jordan, Magic Johnson en Larry Bird won de gouden medaille. Een team vol supersterren dat de wereld kennis liet maken met misschien wel het beste basketbalteam ooit samengesteld. Dan nog even naar wat muziek. Op 7 augustus 1989 bracht Paula Abdul haar debuutalbum Forever Your Girl uit. En dat was een prachtig album met een heleboel dikke vette hits. Zoals Straight Up, Cold Hearted en Opposites Attract. Waarmee ze eind jaren 80 uitgroeide tot één van de grootste popsterren ter wereld. En precies die heerlijke late jaren 80 pop, die gaan we nu dan ook maar even terughalen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een kind naar de crèche sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dat komt doordat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken en daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Het woord vulva-lippen komt in het woordenboek te staan, meldt de NOS. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben er jarenlang campagne voor gevoerd, want ze vinden schaamlippen te negatief. Ze zeggen, er is niks om je voor te schamen. Vele mooie woorden over de overleden acteur Peter Faber. De filmproducent van Schatjes en Mama is boos, zegt dat hij als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel vriendelijk. En collega Barry Stevens zegt dat hij het leven omarmde. Maandag over een week kan iedereen afscheid nemen van Peter Faber in Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat er file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer door de controles 10 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.
12: Goedemorgen op deze vrijdagochtend.
0: 6. Kentekenplaatjes. 6. Op een rij.
12: Yes, we gaan het doen. 6 liedjes achter elkaar om de dag even lekker rustig op te starten. Ja, ik heb bewust niet gevraagd om een verzoekje, want die was gisteren al binnengekomen, maar die had ik over het hoofd gezien. Ton in Mireille, die vroeg er zometeen OMD aan met Enola Gay. Super tof, ga ik zeker even draaien straks. En wat komt er nog meer voorbij? Nou, straks another 54 hours when we talk to you, maar we beginnen deze

van deze vrijdag 7 augustus 2026. En deze was aangevraagd door Ton en Mireille Enola Gay van Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD. Daarvoor hoorde je ook nog Stella Lefty met Boston, One Republic, I Ain't Worried, Glass Tiger met Don't Forget Me, Another en 54 Ultra met Talk To You. En we begonnen met The Braxtons en The Balls. Goedemorgen, welkom. Fijn dat je er bent. Ik ben blij dat ik nog even 1 ochtendje voor je mag draaien. Dat ik leuke liedjes voor je mag laten horen. Aan je mag laten horen, moet ik zeggen. En daar ga ik volop van genieten. En ik ga even een bandje draaien die ik deze week ook al eerder heb gedraaid. Omdat ze dus op 22 augustus, dat is over 2 weekjes, in het Openluchttheater in Nijverdal staan. En ik vind echt, zij verdienen een uitverkocht huis. Samen met die andere band die er ook staat. Ik ga er voor jullie draaien. Er bent Higo, de andere band die er ook staat. Dat is Wies. Maar Higo ga ik even voor je draaien. Dit is hun liedje, Tankstation. Tenminste, dat had ik gehoopt. Maar hij doet het weer niet. Ah, dat is toch heel irritant. Wacht even hoor. Ik moet hem even weer in een nieuw dingetje laden. En dan komt het allemaal goed. Dit is Higo en Tankstation.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
1: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live.
4: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroord. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw in.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De provincie had erom gevraagd om de heffing tijdelijk op te schorten om ondernemers die vrachtwagens moeten gebruiken te helpen. Maar volgens het ministerie is dat technisch gezien nu niet mogelijk. Een failliete ondernemer uit Almelo raakte na zijn bedrijf nu ook zijn peperdure Porsche kwijt. De curator gaat de cabrio verkopen, zodat de opbrengst daarvan naar de schuldeisers kan. De nieuwwaarde van de auto is bijna 2 ton. De sportwagen stond bij het bedrijf van een Almeloze ondernemer, wiens webwinkel in dierenvoeding failliet was gegaan. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is hij daarmee ook privé failliet. En een beveiligingsmedewerker van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk weer hervatten. De Raad van State oordeelde dat de korpschef van de politie zijn vergunning niet zomaar had mogen intrekken. Het gebeurde 2 jaar geleden omdat de beveiliger toen disproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen een bezoeker van het café. De Raad van State is van mening dat de beveiligingsmedewerker juist deescalerend heeft gehandeld en niet meer geweld heeft gebruikt dan nodig. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij 22 tot 24 graden. Het weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de grens door de controles bijna een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

I Told You So. Zo heet dit liedje van Martin Garrix met Jackson. Daarvoor ook nog Roxette en The Look. Heel erg toffe muziek. Zo op vrijdagochtend 7 augustus 2026. Waar het een zonnige dag gaat worden. Temperaturen lopen op richting zo'n graad of 25. En in het weekend dan stijgt die temperatuur door naar een graadje of 28. Kijken we over het weekend heen. Dan gaat de temperatuur weer ruim over de 30 graden uiteindelijk. Jongen. Berg de zonnebrandcrème nog maar niet op. Laat je korte broekjes nog maar even liggen. Want meer dan dat heb je de komende tijd niet nodig, denk ik. Hey, dit is

Magnetic van de Bauta bij Twente FM. Twente wordt wakker, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ik ga even door, ook nog lekker veel liedjes draaien. Waarom ook niet, hè? Ed Sheeran, dit is Bad.

zou je maar gezegd worden, hè? My Bad Habits Lead to You van Ed Sheeran. Onaardig, onaardig. Hey, het zit erop. Twente wordt wakker van vandaag. En ook al mijn invalbeurten, die zitten er ook op. Ja, ik heb even geteld. Het waren 35 dagen achter elkaar dat je mij op de radio hebt gehoord. Het is wel even genoeg, Michel Otter. Ja. Zo is het maar net. Dus dit weekend ben ik er niet. Nee, geen Ottershow. Volgende week ben ik weer met de Ottershow. Dat is goed, hè? Even een weekje rust. Even een weekje geen Michel Otter. Want dat zijn ook een beetje bad habits. En als het geen bad habits zijn, dan zijn het wel bad memories. Ja, die maak je dan ook. Dat liedje ga ik nu ook draaien. Veel plezier zometeen met Mark in Duitsland Kracht. En tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar hij kan weer naar huis. Hij blijft wel verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Volgende week zouden er weer voorstellingen zijn van het waterorgel in Hengelo, maar die gaan niet door. Reden is de droogte. Er staat te weinig water in de vijver waarin de waterstralen omhoog moeten spuiten. Met tankwagens water uit het Twentekanaal halen mag volgens RTV Oost niet. Ook vanwege de droogte. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Zoveel ellende in de wereld dat deze titel natuurlijk genoeg inspiratie heeft. End of the World. Laten we hopen dat het ooit nog een keer goed komt. Miley Cyrus was dat. Goedemorgen, wat zeker goed komt, is een nieuwe aflevering van Duits en Kracht. Het is namelijk weer begonnen. Het is tenslotte 10 uur geweest en we zijn er weer tot aan 1 uur vanmiddag. Lekker dat je erbij bent. We gaan in de richting van het weekend.

titel van Lewis Capaldi, Before You Go. Het is weer even wennen, maar we hebben weer voetbal dit weekend. Inderdaad, de Eredivisie gaat weer van start. Het is ook weer even wennen dat Heracles Almelo niet in het lijstje voorkomt. Dat is zuur natuurlijk. De allereerste wedstrijd, die wordt vanavond afgetrapt om 8 uur. Die gaat tussen Cambuur en Excelsior. En FC Twente sluit eigenlijk het weekend af. Zij spelen aanstaande zondagmiddag om

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will leven in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De provincie had erom gevraagd om de heffing tijdelijk op te schorten om ondernemers die vrachtwagens moeten gebruiken te helpen. Maar volgens het ministerie is dat technisch gezien nu niet mogelijk. Een failliete ondernemer uit Almelo raakte na zijn bedrijf nu ook zijn peperdure Porsche kwijt. De curator gaat de cabrio verkopen, zodat de opbrengst daarvan naar de schuldeisers kan. De nieuwwaarde van de auto is bijna 2 ton. De sportwagen stond bij het bedrijf van een Almeloze ondernemer, wiens webwinkel in dierenvoeding failliet was gegaan. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is hij daarmee ook privé failliet. En een beveiligingsmedewerker van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk weer hervatten. De Raad van State oordeelde dat de korpschef van de politie zijn vergunning niet zomaar had mogen intrekken. Het gebeurde 2 jaar geleden omdat de beveiliger toen disproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen een bezoeker van het café. De Raad van State is van mening dat de beveiligingsmedewerker juist deescalerend heeft gehandeld en niet meer geweld heeft gebruikt dan nodig. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij 22 tot 24 graden. Het weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
10: Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Veel successen waren er in de jaren 80 voor de Time Bandits, Nederlandse band. Dit was een van die hits. Listen to the Man with the Golden Voice. En als je ze nog een keer live wilt meemaken, op 7 november aanstaande, dan spelen ze 's avonds vanaf 8:30 in het Metropool Amsterdam.

Feel Like a Woman. Chania Twain, zij zong erover. Alex Mouw en de vorig met Forever Dream. Deel 1 van de uitzendkracht zit erop. En zo terug naar het nieuws van 11 uur. Deze van Chapel Roan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde, $500 miljoen. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. Een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseert, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze gewond. En ook moesten ze worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap veroorzaakte zoveel paniek dat scholen dichtgingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
12: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, 2 kilometer file aan de grens, een kwartier vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, 5 minuten vertraging tussen afrit Beek en Duiven. En 5 minuten op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij Knoop het Gijzoord, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der

Michael Jackson. Het lijkt alsof hij met de documentaire CQ Film in de bioscoop opnieuw de jongeren weet aan te spreken. En gelukkig maar, zijn muziek blijft natuurlijk leven zoals deze Don't Stop Till You Get Enough. Over de deel 2 van de uitzendkracht voor deze vrijdag van 7.

nummer Kiss Me van de band Sixpence, None the Richer. Michael Bublé hoorde je daarvoor nog. En muziek van Justin Bieber met Anyone. In het ziekenhuis kom je misschien liever niet. Behalve als het je interesseert hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Dan ben je namelijk van harte welkom bij Medisch Spectrum Twente in Enschede op zaterdag 26 september. Dan hebben ze namelijk een open dag. Die begint 's ochtends om 11 uur en duurt tot 3 uur 's middags. Aanmelden is niet nodig. Je kunt

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
8: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De provincie had erom gevraagd om de heffing tijdelijk op te schorten om ondernemers die vrachtwagens moeten gebruiken te helpen. Maar volgens het ministerie is dat technisch gezien nu niet mogelijk. Een failliete ondernemer uit Almelo raakte na zijn bedrijf nu ook zijn peperdure Porsche kwijt. De curator gaat de cabrio verkopen, zodat de opbrengst daarvan naar de schuldeisers kan. De nieuwwaarde van de auto is bijna 2 ton. De sportwagen stond bij het bedrijf van een Almeloze ondernemer, wiens webwinkel in dierenvoeding failliet was gegaan. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is hij daarmee ook privé failliet. En een beveiligingsmedewerker van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk weer hervatten. De Raad van State oordeelt dat de korpschef van de politie zijn vergunning niet zomaar had mogen intrekken. Het gebeurde 2 jaar geleden omdat de beveiliger toen disproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen een bezoeker van het café. De Raad van State is van mening dat de beveiligingsmedewerker juist deescalerend heeft gehandeld en niet meer geweld heeft gebruikt dan nodig. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij 22 tot 24 graden. Het weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file door de politiecontroles 10 minuten vertraging. Richting Arnhem op de A12 vanuit Duitsland ook 10 minuten vertraging. 9 kilometer file. 10 minuten op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Knoopend Grijshoord. 8 kilometer file.
12: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Taylor Swift en daarvoor Rondé. Ja, het streeknieuws vanuit de nieuwsredactie hier op Twente FM. Aan het einde van deze maand wordt het Marktplein in de binnenstad van Almelo weer omgetoverd tot een festivalterrein. Open Air staat dan weer op de agenda. Driedaagse evenement begint op donderdag de 27e met de Hollandse Avond. Op vrijdag staat er natuurlijk de Profronde centraal. 42e editie is dit alweer. En op zaterdag 29 augustus dan is er in de middag van alles wat te beleven voor de kids. En in de avond is er weer Boulevard Night. Wederom met verschillende optredens.

Stoplander, Dancing in the Moonlight en Salt and Pepper hoorde je met Push It. In het huis van Katoen en Nu wordt eind deze maand de jaarlijkse Pasar van Katoen en Nu gehouden. Helemaal in Indonesische sferen. Het huis van Katoen en Nu wordt voor deze dag volledig in het teken van de Indonesische cultuur gesteld. Het gezellige marktkraampjes zijn er. Heerlijk Indonesisch eten, lekker. En drinken.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. De afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël, omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwe doet het ook niet meer. Het duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Brandweer die oefent zonder water. Lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANWB-nieuws.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging aan de grens, 2 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens ook een kwartier, 3 kilometer file vanaf Zevenaar. Vanaf Duitsland naar Arnhem op de A12 tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging in 10 kilometer file. En richting Utrecht op de A12 tussen Westervoort en Knoop het Grijshoort nog eens 10 minuten erbij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Een lekker begin van het derde gedeelte van de uitzendkracht. En daarmee ook een lekker begin van de middag. De vrijdagmiddag van 7 augustus begonnen we met de Nightcrawlers en Push the Feeling On. Als je lekker aan tafel gaat voor een heerlijke lunch, dan eten we lekker met je mee. Met onder meer Nick en Simon, Eva Max, Carol G en ook Pink. En deze van Teddy Swims, Mr. Know It All.

dag dat alles beter is, Nick en Simon. Ben je geen fan van Nick en Simon, maar wel van ABBA of Lionel Richie? Dan heb ik een leuke tip voor je. Voor 29 augustus, zet die vast in je agenda. Openluchttheater Brilmans Denne staat dan in het teken van een tribute met betrekking tot ABBA en Lionel Richie. Kun je helemaal lekker uit je dak gaan.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Bij het boerenprotest gistermiddag in Deurningen waren opnieuw veel kentekens van de trekkers afgeplakt. Dat deden de boeren om niet het risico te lopen beboet te worden. De boeren protesteerden in Deurningen tegen de stikstofplannen van het kabinet, waarin onder meer staat dat er in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen zijn. In Denenkamp is de 50ste editie van de Euregio Fietsvierdaagse gaande. De Vierdaagse is al jarenlang populair onder duizenden fietsliefhebbers die ervoor van heinde en verre naar Denenkamp komen. Bijzonder aan de fietstocht is dat geen enkele afstand in al die jaren hetzelfde is gebleven en dat alle routes, uitgepeild zijn. De Vierdaagse is nog vandaag en morgen. En FC Twente werkt toe naar de openingswedstrijd in de voorronde van de Conference League. Het Slovaakse DAC 1904 komt vanavond op bezoek in de Goalsvesten. Na de uitschakeling tegen Ferencváros in de tweede ronde van de Europa League kan FC Twente zich nog altijd kwalificeren voor een hoofdtoernooi. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af en het wordt niet warmer dan een graad of 25. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde met dan zo'n 23 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens door de controles 25 minuten vertraging en 6 kilometer file. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file door vakantieverkeer. En tussen Duiven en Knoopend Gijsselt nog eens 10 kilometer file erbij en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Alessia Dixon en The Boy, Does Nothing en Level 42 met Love Games. Op zondag 30 augustus dan trekt de cultuurhistorische optocht opnieuw door Saasveld. Voor het eerst sinds 2010 brengt het dorp zijn rijke geschiedenis weer tot leven met tientallen wagens, loopgroepen, eenlingen en verschillende muziekkorpsen. De tocht begint op zondag de 30e om 14:00 en duurt ongeveer 2 uur.

Bruno Mars hoor je straks met All My Soul. En zojuist sniffen het eerst. Driver's seat. Bijna afgelopen voor vandaag en voor deze week als het gaat om de uitzendkracht. Kijken we nog even het verleden op 7 augustus. In 1993 had Fordham Blunt zijn nummer 1 succes. WhatsApp bleef maar liefst 10 weken op nummer 1 staan. 2,5 maand. Ongelooflijk. En ook op de dag van vandaag, precies 10 jaar geleden, in 2016 op 7 augustus, wielrenster Anna van der Breggen. Zij wint goud tijdens de wegwedstrijd tijdens de Olympische Spelen in Rio. Tot zover. Heel fijn weekend. Ik ben er maandag weer. Yeah.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in the brewery.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind nog niet in zicht is. Twee agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op twee verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De halve marathon van Amersfoort is voorlopig in april. Het was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België en hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog een opvolger voor Ronald Koeman. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
13: Op de A12 Arnhem-Duitse grens een kwartier vertraging door de grenscontroles vanaf 7 à 5 kilometer file. 14 kilometer file door vakantieverkeer op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen 7 naar het knooppunt Grijzepoort, 20 minuten erbij. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de N329 en Ewijk 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Dick Taylor van Centerfold bij Twente FM. Het is vrijdagmiddag, tijd om het weekend af te trappen bijna. Nog eventjes doorwerken. Misschien ben je gewoon lekker met vakantie, zou natuurlijk ook kunnen. Ik help je die middag door met lekkere muziek. Zometeen Douwe Bob. Maar eerst maar.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
3: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het Oosten.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag. Een woning in Hengelo is vannacht overvallen. Twee mannen van rond de 20 jaar drongen de woning aan de Deldenerstraat in het westen van de stad binnen. Voor zover bekend is er alleen een horloge buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de inbraak. De lichtvoorstellingen in de vijver van de Bataafse kamp in Hengelo gaan definitief niet door. Door de droogte staat het water in de vijver namelijk te laag. En de vijver bijvullen met water uit het Twentekanaal mag niet vanwege het onttrekkingsverbod. Voor komende week stonden er 5 shows gepland. Die doen denken aan de watershows in Las Vegas, maar dan een stuk kleiner. En vanavond is de 4e avond van de Buskoers Lus. Traditiegetrouw is vrijdag de Hollandse avond met vanavond artiesten als Marco Gevers, Rutger van Barneveld en Sven Versteeg op de bühne. De Hollandse avond begint vanavond om 8 uur en de Busco zelf duurt nog tot en met zondag. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af bij 22 tot 24 graden. Dit weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 4 kilometer file door de grenscontroles. Vanaf 7 naar 20 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Grijshoek 20 kilometer file. Het is allemaal vakantieverkeer uit Duitsland. Op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Bij Ewijk 6 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Kelly Clarkson en Since You've Been Gone. Ja, de vakantie is natuurlijk al op volle toeren in Twente. We zijn richting het einde van die vakantie aan het gaan. En aan het einde van die vakantie dan zijn er nog leuke feestjes. Zoals bijvoorbeeld de Boeskool is los. Dan heb je in Losser ook nog iets te doen. En het is heel erg. Ik zit me nou echt al de hele tijd te bedenken hoe het ook alweer heet in Losser. Ik ging naar... Oh ja, Bruggeliaans Festijn. Hoe kan ik dat nou vergeten? Ja, wat...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
6: Want we will leven in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een TBS-kliniek. Volgens de rechtbank was de misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Burgemeester Halsema van Amsterdam eert de overleden acteur Peter Faber. Ze noemt hem een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam. En schrijft over een minder bekende kant van hem. Met zijn eigen stichting hielp hij ontspoorde jongeren weer wat van hun leven te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANWB-nieuws.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. Een half uur vertraging door vakantieverkeer op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Zevenaar en Knoopt Grijshoort 12 kilometer file. A73 Maasbracht Nijmegen tussen Haps en Wieken.

0: FM aan.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Malone, Morgan Wallen, I had some help bij Twente FM. Hey, het is de vrijdagmiddag op Twente FM. Leuk dat je luistert naar het leukste radiostation van Twente. Het is een beetje de vakantiemodus hier. Hè? De meeste DJ's die zijn lekker met vakantie. Dat betekent ook dat we een beetje in de vakantiemodus staan. En helpen we je de dag gewoon door met lekker veel muziek. En dan straks, als het schooljaar weer begint. Of eigenlijk het werkjaar, hoe je het ook wil noemen. Als het weer begint, dan zijn we er gewoon weer op volle toer. Hey, zometeen Michael Jackson met Smooth Criminal. Ook Justin Bieber komt eraan. Maar eerst deze plaat die ook niet kan ontbreken in een lekker zomerslijstje. Prosper en Clooney, dit is Free Your Mind.

The Things We Lost in the Fire. Bastille bij Twente FM. Hey, zometeen ben je weer helemaal op de hoogte van wat er bij jou in de streek gebeurt. Namelijk het streeknieuws wat er zo aankomt. Ook lekkere muziek. Na het streeknieuws hoor je onder andere nog Bryan Adams en Melanie C met When You're Gone. Maar eerst nog Miley Cyrus. Dit is Midnight.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel. Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Een woning in Hengelo is vannacht overvallen. Twee mannen van rond de 20 jaar drongen de woning aan de Deldenerstraat in het westen van de stad binnen. Voor zover bekend is er alleen een horloge buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de inbraak. De lichtvoorstellingen in de vijver van de Bataafse kamp in Hengelo gaan definitief niet door. Door de droogte staat het water in de vijver namelijk te laag. En de vijver bijvullen met water uit het Twentekanaal mag niet vanwege het onttrekkingsverbod. Voor komende week stonden er 5 shows gepland. Die doen denken aan de watershows in Las Vegas, maar dan een stuk kleiner. En vanavond is de 4e avond van de Buskoers Lus. Traditiegetrouw is vrijdag de Hollandse avond met vanavond artiesten als Marco Gevers, Rutger van Barneveld en Sven Versteeg op de bühne. De Hollandse avond begint vanavond om 8 uur en de Busco zelf duurt nog tot en met zondag. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af bij 22 tot 24 graden. Dit weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is druk op de weg deze vrijdagmiddag. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging op de volgende wegen in het oosten van het land. De A12 om te beginnen, Arnhem richting de Duitse grens. De grenscontrole staat een kwartier op onthoud. De A12 de andere kant op. Vanaf Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord een 20 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Net voorbij Elde is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven met een vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Alan Clark en Blow Me Away, zomer in Twente. Nou ja, vandaag hebben we even een rustdagje, eventjes bijkomen van het warme weer met maximale temperaturen van 22 graden. Ja, kun je het wel een beetje fris noemen? Gisteren zat ik op de fiets naar huis van mijn werk en ik denk ik ga zonder jas. En ik had op de fiets toch zoiets van, oh, ja, een jas had niet, mijn staat was nog niet echt nodig, maar het was ook wel fijn geweest als ik hem aan had gehad. Ja, nou ja, niet getreurd. Morgen dan keert de zomerse warmte weer terug. Gaan de temperaturen weer omhoog richting de 31 graden. En dan zijn de plaknachten ook weer terug. Dus ja, voor de mensen die er eventjes van konden genieten. Tip, vannacht wordt het 11 graden. Dus zet alles open. Dan kun je gewoon eventjes je hele huis doorluchten. Dan kun je er weer een paar dagen tegenaan. Hey, tip van Flip zeg ik dan, hè. Hey, zometeen Billy Ocean, Loverboy. Maar eerst Justin Timberlake en Signorina.

90s Kid, direct. Ja, ik zat er vanmiddag nog over na te denken. Ik zat 90s Kid. Ik denk, ja, dat was ik eigenlijk ook. In de jaren 80 geboren, 1988. En ik zat zo om me heen te kijken. Toen dacht ik op een gegeven moment, toen ik over de universiteit fietste, ja, 20 jaar geleden was ik ook op de leeftijd. Maar nu de mensen zijn die ook naar de universiteit gaan. Nou, denk daar maar eens over na.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Wij hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest. En daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De coke werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. En er heeft nu ook een minister gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman en Peter Faber, Rianna Letschert van Cultuur. Ze zegt dat Kaagman niet alleen een poppycoon was, maar zich ook inspande voor andere artiesten. En Faber had ook een geweldige carrière met rollen in Max Havelaar en Schatjes, zegt ze. Het weer nu van Weer Online. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is er veel verkeer onderweg, met bijna 50 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Oudijk en Grijshoort, 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je bijna een half uur. En de A325 valt op, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Daar was een ongeluk gebeurd bij Elst. De weg is vrij met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Hey, de vrijdagmiddag op Twente FM met muziek uit de jaren 80. En over de jaren 80 gesproken. Ik heb gisteren namelijk eventjes alles op een rij gezet. Ik heb het al gezegd. How Slow Can You Go doen we eigenlijk elke werkdag om 3:50. En ik heb er even een aantal berekeningen tegen aangegooid. En 92% van de ingestuurde How Slow Can You Go platen komt uit de jaren 80. Daar hebben ze natuurlijk hele mooie muziek gemaakt. Maar ik daag je toch uit om het komende jaar misschien toch wat meer. Misschien uit de jaren 90 en misschien van nu ook wel. Ja, wordt er nog wel rustige muziek gemaakt? Dat is dan weer de vraag, hè? Ja, ik ben het archief even ingedoken. Want in zoveel jaren 80 muziek, daar moet er toch wel eentje tussen zitten. Even tot rust komen. Tijd voor de How Slow Can You Go uit het archief. The Bangles en Eternal Flame.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag. Een woning in Hengelo is vannacht overvallen. Twee mannen van rond de 20 jaar drongen de woning aan de Deldenerstraat in het westen van de stad binnen. Voor zover bekend is er alleen een horloge buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de inbraak. De lichtvoorstellingen in de vijver van de Bataafse kamp in Hengelo gaan definitief niet door. Door de droogte staat het water in de vijver namelijk te laag. En de vijver bijvullen met water uit het Twentekanaal mag niet vanwege het onttrekkingsverbod. Voor komende week stonden er 5 shows gepland. Die doen denken aan de watershows in Las Vegas, maar dan een stuk kleiner. En vanavond is de 4e avond van de Buskoers Lus. Traditiegetrouw is vrijdag de Hollandse avond met vanavond artiesten als Marco Gevers, Rutger van Barneveld en Sven Versteeg op de bühne. De Hollandse avond begint vanavond om 8 uur en de Busco zelf duurt nog tot en met zondag. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af bij 22 tot 24 graden. Dit weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het oosten van het land, de meest oponthoudt dan had ik op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Afrit Beek en Knoop het Grijshoord rijdt het langzaam en staat stil over 20 kilometer en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

knows. Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, de Afro Bros en Aiken. Ja, hele mond vol. She knows bij Twente FM. Hij zometeen is het tijd voor de drie platen voor de opwarmer van de Guilty Pleasure Friday. Welke platen moeten dat worden? Laat het me weten via de app of de site. Gaan we ze zometeen draaien. Naar Lionel Richie.

Dat betekent dat het tijd is voor de opwarmer van het Guilty Pleasure Friday XXL gebeuren. Dat doen we elke vrijdag tussen 16:45 en 16:00. Tamara kwam met de volgende plaats. Ik wil graag Paul Russell horen met Lil Boo Tang. Guilty Pleasure Friday.

Zeg, ja, hey, dat waren ze weer. Drie platen die jullie bepaald hebben. Volgende week doen we het gewoon weer lekker opwarmen. Vanavond vanaf 7 uur, dan hoor je hier natuurlijk de Guilty Pleasure Friday XXL. En ik ga je daar ook bij vergezellen. Vanaf 9 uur luister je mee tot 11 uur met de Guilty Pleasures. Mocht je er al een paar weten, laat het me vast weten. Stuur het vast in via de app of de site. Dan gaan we ze vanavond allemaal voor je draaien. Wat mij betreft maak er een mooi weekend van. En wie weet spreken we elkaar van het weekend nog ergens. Het is vakantie. Maan is van alles deze week, maar kom goed. Dus ik zou zeggen, fijn weekend. En in ieder geval tot maandag. Dit zijn Dolly Dots.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De politiek maakt zich steeds meer zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. Het CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. De Duitse webwinkel Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Het lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf, en de gestolen privégegevens zouden verkocht worden op het dark web. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Opvallend, omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder meer zien waar iemand woont. In Delft zijn meer dan 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in bestelbusjes die in een bedrijfspand stonden geparkeerd. Volgens Omroep West werd er ingebroken en toen de politie kwam werden de busjes en sigaretten gevonden. In Ridderkerk werden deze week nog meer sigaretten gevonden, bijna 3 miljoen. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is er nog veel verkeer onderweg. De meeste files hebben zo'n 5 minuten oponthoud. 2 vallen erop, de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En het is erg druk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Afrit Beek en Knoop het Grijshoort 20 kilometer langsrijden en stilstaan. De vertraging is opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Henk Ketting.

Tom Petty en zijn Heartbreakers. En Mary's Jane's Last Dance aan het begin van deze aflevering van Twente komt thuis voor de vrijdag alweer. De laatste vrijdag van de week, de laatste werkdag van de week. Kortom, het is positief, zullen we maar zeggen. Het weekend staat voor de deur. En ja, ik weet niet wat jij gaat doen voor het weekend. Of je leuke dingen hebt dat je moet gaan doen. Of dat je van die dingen hebt die je eigenlijk moet gaan doen, waar je eigenlijk helemaal geen klap zin in hebt. Ja, het zou allemaal kunnen. Voor sommigen van ons is dit de laatste vakantiedag. Ja, het zit erop. We hebben nog alleen het weekend en maandag mogen we dan weer aan de bak. Ik neem ondertussen even een slokje koffie als je het niet erg vindt. Oh. Net neergezet door Mark. Ja, Mark die hoorde je hiervoor. En ja, wat gaan we doen eigenlijk? Ketting, vertel het ons. Wat gaan we doen? Nou, ik ga het je vertellen. Strakjes na 5 uur gaan we beginnen aan de Guilty Special Friday. En ik heb een leuke plaat sowieso daarin. Maar als jij een suggestie hebt voor een leuke plaat in die Guilty Special, dan mag je me ook even laten weten. Dan moet je het even appen. We hebben nog wat streeknieuws voor je. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Strakjes onder andere muziek van Phil Collins. Harry Styles heb ik. Go West. En die hele lekkere romantische plaat uit de jaren 80 van John Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You Honey. Dat straks.

Benson Boone en Beautiful Things op Twente FM. Ik dacht, laten we eens even een blik werpen op de mensen die vandaag jarig zijn. Nou, dan feliciteren we Wout Weghorst. Je bent hem natuurlijk een voetballer. Hij wordt vandaag 34. 47 jaar vandaag. Angela Schijf. Ah, ook een mooie leeftijd. En wat dacht je bijvoorbeeld van... Nou, laten we nog eens iemand ertussenuit pikken. Bruce Dickinson, dat is ook wel een leuke. Dat is een aparte man. Hij is de zanger van Iron Maiden. Maar hij is ook nog eventueel piloot en presentator. Hij wordt vandaag 68 jaar en ben je ook jarig. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Maak er een hele mooie dag van. En misschien vind je het zelfs wel in het weekend. Dat zou ook nog kunnen.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bedrijven langs het Twentekanaal kampen met snel oplopende kosten door de lage waterstand en de sluiting van meerdere sluizen. Scheepvaart is niet meer mogelijk, waardoor ondernemers zijn aangewezen op vrachtwagens. Twente Board schat de extra schade op zo'n 1 miljoen per dag. De provincie Overijssel dringt bij het kabinet aan op opschorting van de vrachthavenheffing op meerdere belangrijke snelwegen. Deelnemers van de Eikenlaan in Wierden gaan op 12 augustus vissen begeleid door HSV Ons Genoegen. De activiteit hoort bij het landelijk programma Samen Vissen dat ouderen en zorgbehoevenden helpt om weer naar het water te gaan. Doel is het tegengaan van eenzaamheid bij kwetsbare doelgroepen. En dan sport. Heracles neemt per direct afscheid van aanvaller Brian Limbombe, die na 3 jaar in Almelo voor 2 seizoenen tekent bij het Portugese CS Maritimo. Technisch directeur Ernest Fabe bedankt de 25-jarige speler voor zijn inzet. Limbombe verloor dit seizoen zijn basisplaats en vertrekt ondanks een nog lopend contract. Op Madeira gaat hij spelen onder landgenoot Mitchell van der Graag. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het zonnig. De meeste bewolking is naar het oosten weggetrokken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden. En vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land neemt de drukte van vanmiddag wat af. Er staan nog een aantal files, maar die hebben hooguit zo'n 10 minuten vertraging. Eén uitzondering, dat is de A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord zo'n 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

grootste is voor deze formatie. Go West, we close our eyes. Je hoort hem zojuist op je radio. En straks na 5 uur is het weer zover. De Guilty Pleasure Friday gaat dan los. En ik heb een leuke plaat erin.

0: Maar in Twente zit alleen Enschede hierboven met 1,2. In plaats als Tuberg en Wieren is de fastfooddichtheid het laagst, met 0,6 locaties per 1000 inwoners. Dat Twente weinig locaties heeft, is maar goed ook gezien de cijfers van de Twentse gezondheidsverkenning. De GGD Twente concludeerde eerder al dat ongeveer 29% van de volwassenen hier aan overgewicht leidt. Nou, ja, dat is wel vervelend natuurlijk.
1: Jouw keuze in Twente.
0: Ik moet er eigenlijk helemaal niets over zeggen, want ik heb een gastric bypass gehad. Dus ik keet sowieso niet veel. Alhoewel, dat is ook niet waar hoor. Je kan er gewoon doorheen eten. Laten we gewoon eerlijk zijn. Ieder pondje gaat altijd...

Zometeen na 5 uur branden we los met de Guilty Pleasure Friday. Ik heb een paar leuke platen uitgezocht. Mocht je ideeën hebben, laat het even weten. Stuur ze even in via de app. Ik trap alvast even af met deze plaat van Rosella. Everybody's free.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte hakt er flink in. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij coke in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet dat nog niet zeker, dat wordt nu uitgezocht. En eerder waarschuwden De Bijenkorf en Bol al voor het lek. Op het darkweb zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. De politie heeft beelden vrijgegeven van verdachten van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd op een carpoolplaats meegenomen. En later die avond werd haar huis overvallen, waarbij de bewoners werden vastgebonden. De verdachten gingen er vandoor met grote felblauwe vuilniszakken. Daar zat de buit in. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden ook kort in het oosten van het land. De meeste die er staan hebben hooguit nog zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Twee uitzonderingen, de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij controles daar een klein kwartier vertraging. En de andere kant op dezelfde A12 vanaf Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Jam in de Guilty Pleasure Friday. En daarvoor Kraak en Smaak op Twente FM. Ik heb gezegd tegen je, ik heb een aparte Guilty Pleasure voor je. Een plaat die je niet zo vaak hoort. Die gewoon erg verschrikkelijk fout was in de jaren 80. Zelfs nog een hit was. Maar in de jaren 70 nog een grotere hit was. Hij kwam van Rocco Granata. Hij komt uit Italië, woonde destijds in België. En had een enorme hit met zijn Marina.
1: Guilty Pleasure Friday.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock à Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bedrijven langs het Twentekanaal kampen met snel oplopende kosten door de lage waterstand en de sluiting van meerdere sluizen. Scheepvaart is niet meer mogelijk, waardoor ondernemers zijn aangewezen op vrachtwagens. Twente Board schat de extra schade op zo'n 1 miljoen per dag. De provincie Overijssel dringt bij het kabinet aan op opschorting van de vrachthavenheffing op meerdere belangrijke snelwegen. Deelnemers van de Eikenlaan in Wierden gaan op 12 augustus vissen begeleid door HSV Ons Genoegen. De activiteit hoort bij het landelijk programma Samen Vissen dat ouderen en zorgbehoevenden helpt om weer naar het water te gaan. Doel is het tegengaan van eenzaamheid bij kwetsbare doelgroepen. En dan sport. Heracles neemt per direct afscheid van aanvaller Brian Limbombe, die na 3 jaar in Almelo voor 2 seizoenen tekent bij het Portugese CS Maritimo. Technisch directeur Ernest Faber bedankt de 25-jarige speler voor zijn inzet. Limbombe verloor dit seizoen zijn basisplaats en vertrekt ondanks een nog lopend contract. Op Madeira gaat hij spelen onder landgenoot Mitchell van der Graag. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het zonnig. De meeste bewolking is naar het oosten weggetrokken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden. En vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de paar korte files nog in het oosten van het land. De meeste oponthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens om te beginnen. Bij de grenscontrole staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord zo'n 6 kilometer file met, zoals gezegd, ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste...

0: Till Friday op Twente FM. Strakjes heb ik nog een lekkere 12 inch voor je. Ik denk dat is een mooi afsluiter voor deze Guilty Pleasure. Kom ik later nog op terug. Maar eerst even gewoon een plaat draaien waarvan ik denk van ja, die kent niet iedereen. Maar ik vind hem wel heel lekker. Ik vind hem een beetje guilty. Hij is lekker disco-achtig. Kortom, het is een plaat die je niet kent. Maar wel hopelijk net zo waardeerd als dat ik dat doe.
1: Lekker tijdens de Freemibo. Muziek van de Guilty Pleasure Friday.
0: En dat is muziek van de Pointer Sisters. In dit geval, onbekend nummertje. Maar ik denk, ik haal hem eens even uit mijn platenkast. Stof hem af, leg hem op de draaitafel. Could I Be Dreaming, zo heet hij. En je hoort hem nu op Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar het gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. In Walibi Holland in Biddinghuizen is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je handen juist binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer open. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land nog op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En datzelfde geldt voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, daar bij de grens ook 10 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

De Guilty Pleasure Friday. Begonnen we het derde en laatste gedeelte met Army of Lovers en Obsession. En strakjes de XXL-uitvoering hier op je radio tussen 7 en 10 uur vanavond. Ik zal je zo meteen vertellen wie je gastheren zijn vanavond hier in de Guilty Pleasure Friday XXL. Maar eerst nog even een paar plaatjes tot aan 7 uur. Ik denk, ja, ik moet er toch ook eentje in zetten die mijn lieveling is. Een beetje uptempo, een beetje funk, een beetje soul. Kortom, Level 42 en zijn Hot Rubber. We'll

Guitar Inc. en I'm gonna get you, I'm gonna get you on the dance floor. Althans, dat zou ik vroeger hebben gezegd als ik in een discotheek stond. Maar daar sta ik niet meer. Ik sta nu gewoon achter de microfoon hier in de studio van Twente FM. En ik ga even de rust een beetje terugbrengen. Doe ik met Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Special Friday. Strakjes heb ik nog een hele lekkere lange 12 inch voor je. Gaan we ook helemaal draaien, van voor tot achter. Ik doe het gewoon hier op Strand FM. En straks ga ik je ook vertellen wie jouw gastheren zijn vanavond, hè.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. IKEA Hengelo maakt ruimte voor een nieuwe huisgenoot. Sportwinkel Decathlon opent volgend jaar de vestiging. De showroom op de eerste verdieping blijft hetzelfde, maar op de begaande grond worden de productschappen en looproutes aangepast. De verbouwing loopt van 17 augustus tot 1 december, waarbij de winkel open blijft en klanten extra korting krijgen. Begin december wordt de vernieuwde winkel heropend. Morgen staan ruim 80 stuks vee op het terrein van manege Het Leerweert en Enter voor de jaarlijkse vleesveekeuring van Stichting Commissie Vleesvee Enter. Deelnemers uit diverse provincies tonen hun dieren aan een onafhankelijke jury, onder wie bekende veehouders uit het land. En de rechtbank in Zwolle oordeelt dat de langdurige sluiting van een voormalige zonnestudio aan de Hengeloze Straat in Enschede onterecht was. Het besluit van de burgemeester rust op een te summieren onderbouwing na een explosie en drugsfonds. Daarom moet er een nieuw besluit komen over de gemiste huurinkomsten. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, het koelt af. In de nacht liggen de minima tussen de 10 en 13 graden. En morgen wordt een zonnige dag met hooguit wat sluierbewolking.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Files in het oosten van het land alleen nog maar bij de grens. Op de A1 om te beginnen Hengelo richting Duitsland bij de controles daar 5 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je een kwartier opgepakt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Henk.

is lekker. De heren van de avonddienst komen zojuist hier binnengewandeld. Zometeen na 7 uur zijn ze op je radio. Wie het zijn, dat vertel ik je straks. Je hoort eerst nog Johnny Hey Jazz en Shattered Dreams. Straks die lange 12 inch voor je. Welke dat is een verrassing. Een surprise voor deze vrijdagmiddag.

artiest aan je voor te stellen. Want de Guilty Pleasure gaat gewoon zometeen verder met de Guilty Pleasure XXL. En de gastheren van vanavond zijn zometeen na 7 uur gelijk Richard Ardesch. Ja, en dat niet alleen. We hebben nog meer uit de kast getrokken voor je. Want vanavond vanaf 9 uur gaan we gewoon ook nog door met Mark Schepers.

Hier word je ook heel vrolijk van, hè? Van Sommio in Multicolor. En tot zover mijn bijdrage aan de afleveringen van deze week van Twente komt thuis. En zeker deze aflevering van de Guilty Special Friday. Zometeen na 7 uur de Guilty Special Friday XXL met Richard en Mark. Ik heb inderdaad gezien dat ze Bami hebben, dus ze zitten er heerlijk van te genieten. En zometeen met een vol buikje zijn ze hier om de lekkerste platen voor je te draaien. Vraag eens even jouw favoriete Guilty Pleasure aan. Doe dat even via de WhatsApp natuurlijk. En dan draai ze hem straks in de show. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Morgenmiddag 12 uur ben ik weer bij je terug met een normale aflevering van Weekend Henk. En ik heb nog één plaatje voor je. Ik heb hem beloofd. De 12 inch van vandaag. Tavares, It Only Takes a Minute. Tot morgen!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voor deze wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij twee verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 andere vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. En in Chicago, Amerika, zijn tientallen lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
12: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Met Richard Ardes.

0: Een klassieker uit 1979. En uiteraard beginnen wij de Guilty Pleasure Friday met deze band. Earth and Fire. Weekend, na het horen van de bericht dat Johnny Kaagman overleden is op 79-jarige leeftijd. Sowieso een beetje een trieste week, hè, afgelopen week. Peter Faber overleden, een bekende Nederlandse acteur. Maar ook muzikaal gezien missen wij in Nederland straks weer een hele goede rapper. Tony Scott is ook overleden op 54-jarige leeftijd. En uiteraard ook muziek van Tony Scott aan het begin van de Guilty Pleasure Friday. Dit is The Chief.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardes. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit?
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want hier is weer een uur klassieke muziek.
3: Wat goed!

Mooie samenwerking tussen Neil Horan en Miles Smith. Je hoorde Drive Safe bij Twente FM in de Guilty Pleasure. Vanavond blijft het heerlijk droog en koelt het zacht af onder een grotendeels heldere hemel. En hou je vast, want dit weekend gaat het kwik alweer richting de tropische temperaturen.

It Takes Two. In dit geval Rod Stewart en Tina Turner. En daarvoor Alphabeat met Fascination. Zo dadelijk het streeknieuws uit Twente. Maar eerst nieuwe muziek van Gracie Abrams.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. IKEA Hengelo maakt ruimte voor een nieuwe huisgenoot. Sportwinkel Decathlon opent volgend jaar de vestiging. De showroom op de eerste verdieping blijft hetzelfde, maar op de begaande grond worden de productschappen en looproutes aangepast. De verbouwing loopt van 17 augustus tot 1 december, waarbij de winkel open blijft en klanten extra korting krijgen. Begin december wordt de vernieuwde winkel heropend. Morgen staan ruim 80 stuks vee op het terrein van manege Het Leerweert in Enter voor de jaarlijkse vleesveekeuring van Stichting Commissie Vleesvee Enter. Deelnemers uit diverse provincies tonen hun dieren aan een onafhankelijke jury, onder wie bekende veehouders uit het land. En de rechtbank in Zwolle oordeelt dat de langdurige sluiting van een voormalige zonnestudio aan de Hengeloze Straat in Enschede onterecht was. Het besluit van de burgemeester rust op een tussenmieren onderbouwing na een explosie en drugsfonds. Daarom moet er een nieuw besluit komen over de gemiste huurinkomsten. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, het koelt af. In de nacht liggen de minima tussen de 10 en 13 graden. En morgen wordt een zonnige dag met hooguit wat sluierbewolking.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.
8: Guilty Pleasure Friday.

geschreven door Bono tijdens een humanitaire reis naar Ethiopië. En gecomponeerd als opener voor het iconische album The Joshua Tree. Where the Streets Have No Name bij Twente FM. Van U2 natuurlijk. 1987 komt de nummer uit. We schuiven een stukje terug naar 1984. Uitgebracht in het najaar als opvolger van een succesvolle debuutalbum Café Bleu. En het tijdloze karakter van deze track bleek jaren later opnieuw toen het nummer te horen was in de iconische film Billy Elliot. En dat was in 2000. Je luistert naar The Guilty Pleasure Friday hier bij Twente FM. Mocht je willen reageren, kun je dat doen door even een mailtje te sturen naar gpf@twentefm.nl.

Tipsy, ja, aan de bar, dat kan. Het zit ook een beetje in de naam, Shaboos. Boozy. Hoor die voorbij komen op Twitter FM. A Bar Song. En daarvoor Style Council en Shout to the Top. Straks de nieuwe single van Alex Warren, Passenger. Naar deze van Alesso en Nate Smith.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
9: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen daar altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio Omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente.
0: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
13: FM. Guilty Pleasure Friday.
0: XXL.
12: Met Richard Ardèche.
14: Het is vrijdagavond.
15: Heerlijk. Eindelijk. Weekend.
14: De voetjes kunnen van de vloer. Haal je dansschoenen maar uit de kast.
0: Guilty Pleasure Friday.
14: Dance Floor Classic.
0: Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

0: Mijn keuze voor deze vrijdag als dance classic, Level 42, Lessons in Love, uitgebracht in de lente van 1986 als voorloper van een doorbraakalbum Running in the Family. Lieve mensen, van harte welkom bij het tweede deel.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardes. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit.
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want hier is weer een uur klassieke muziek.
3: Wat goed!

Wat is jouw guilty pleasure? Vraag hem aan via de app op twentefm.nl. Of mail naar gpf@twentefm.nl. Guilty Pleasure Friday.

husband, haar man, zeg maar, haar echtgenote, haar partner. Daarvoor Dan Hartman en We Light My Fire. En dit is ook weer zo'n mooie samenwerking tussen Britney Spears en Elton John. Hold Me Closer.

geschreven door de zanger zelf, Morten Harkett. En de gitarist Paul Waaktaar. Van een debuutalbum uit 1985, Hunting High and Low. Aha. We gaan er even uit voor het streeknieuws. Dat doen we met de Lost Frequencies, Live It All.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live.
5: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. IKEA Hengelo maakt ruimte voor een nieuwe huisgenoot. Sportwinkel Decathlon opent volgend jaar de vestiging. De showroom op de eerste verdieping blijft hetzelfde, maar op de begaande grond worden de productschappen en looproutes aangepast. De verbouwing loopt van 17 augustus tot 1 december, waarbij de winkel open blijft en klanten extra korting krijgen. Begin december wordt de vernieuwde winkel heropend. Morgen staan ruim 80 stuks vee op het terrein van manege Het Leerweert in Enter voor de jaarlijkse vleesveekeuring van Stichting Commissie Vleesvee Enter. Deelnemers uit diverse provincies tonen hun dieren aan een onafhankelijke jury, onder wie bekende veehouders uit het land. En de rechtbank in Zwolle oordeelt dat de langdurige sluiting van een voormalige zonnestudio aan de Hengeloofse straat in Enschede onterecht was. Het besluit van de burgemeester rust op een te summieren onderbouwing na een explosie en drugsfonds. Daarom moet er een nieuw besluit komen over de gemiste huurinkomsten. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, het koelt af. In de nacht liggen de minima tussen de 10 en 13 graden. En morgen wordt een zonnige dag met hooguit wat sluierbewolking.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Vierde zomer. Twente FM. The Guilty Pleasure Friday.

uitgebracht in het najaar van 1984. En afkomstig van zijn doorbraakalbum Reckless hoorde je Bryan Adams en Summer of 69. En daarvoor Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. Zo dadelijk Alvaro Soler na deze van Amy McDonald. This is the life.

Deze van Pebbles, je hoorde Girlfriend. En daarvoor bij Twente FM Alvoro Soler en topic Solo Paraty. Mijn uurtjes Guilty Pleasure zitten er voor vanavond op. Mark Schepers die staat klaar om de uitzending over te nemen. Wat mij betreft een hele fijne avond. Geniet ervan. Ik heb er nog twee voor je. Zo dadelijk hoor je Another en 54 Ultra. Talk to you. Maar eerst Lucas en Steve. Love and Hold. Fijn weekend.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het standbeeld van Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Paping won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is twee keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Het is zomer in Twente.
8: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
7: Hier komt Twente samen.
8: Dankjewel
7: dat ook jij erbij bent.
8: Twente FM.
9: Guilty Pleasure Friday. XXL.

0: Pleasure Friday hoort natuurlijk ook een beetje de gewone muziek die we normaal draaien. Teddy Swims en Break Up the Reverse bij Twente FM. Hij is er meteen nog veel meer Guilty Pleasures, dus blijf gewoon lekker luisteren. Nu is het streeknieuws.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. IKEA Hengelo maakt ruimte voor een nieuwe huisgenoot. Sportwinkel Decathlon opent volgend jaar de vestiging. De showroom op de eerste verdieping blijft hetzelfde, maar op de begaande grond worden de productschappen en looproutes aangepast. De verbouwing loopt van 17 augustus tot 1 december, waarbij de winkel open blijft en klanten extra korting krijgen. Begin december wordt de vernieuwde winkel heropend. Morgen staan ruim 80 stuks vee op het terrein van manege Het Leerweer ten Enter voor de jaarlijkse vleesveekeuring van Stichting Commissie Vleesvee Enter. Deelnemers uit diverse provincies tonen hun dieren aan een onafhankelijke jury, onder wie bekende veehouders uit het land. En de rechtbank in Zwolle oordeelt dat de langdurige sluiting van een voormalige zonnestudio aan de Hengeloze Straat in Enschede onterecht was. Het besluit van de burgemeester rust op een te summieren onderbouwing na een explosie en drugsfonds. Daarom moet er een nieuw besluit komen over de gemiste huurinkomsten. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, het koelt af. In de nacht liggen de minima tussen de 10 en 13 graden. En morgen wordt een zonnige dag met hooguit wat sluierbewolking.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Dan Hartman en Relight My Fire. Misschien ga je vanavond wel gewoon lekker de voetjes van de vloer doen tijdens de Boeskel is los. Ik dacht dat het volgende week pas was. Het is al bijna afgelopen. 9 augustus is alweer de laatste dag. Vandaag is de Hollandse avond, zoals het altijd betaamt, de vrijdagavond. Hè? Er is zometeen het nieuws, maar er is nog

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen op voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer, hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
12: Guilty Pleasure Friday. XXL.

muziek van Simply Red, The Right Thing. Hey, het is Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, waar Erik uithangt. Ik heb geen flauw idee. De laatste tijd is hij vaker weg op vrijdagavond. Misschien dat hij op de camping staat. Voorseizoen, hoofdseizoen. Misschien dat hij na het hoofdseizoen er weer is. Geen idee. Hey, zometeen hoor je nog Kygo. Ook Maal Smit komt er nog aan. Maar eerst...

0: vandaag.
1: Robert van Hemert met Zandloopster, zo vlak voor het streeknieuws. Ja, Nederlandse muziek doet het goed in de hitlijsten de laatste tijd. Moet je maar eens gaan kijken op top40.nl. Zometeen na het nieuws hoor je onder andere nog Robbie Williams. Level 42 komt er nog aan. Roxy Music, eventjes lekker terug in de tijd. Eventjes een lekker rustig plaatje van Roxy Music, kun je wel vertellen. Een soort house look in you go. Maar eerst het streeknieuws.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. IKEA Hengelo maakt ruimte voor een nieuwe huisgenoot. Sportwinkel Decathlon opent volgend jaar de vestiging. De showroom op de eerste verdieping blijft hetzelfde, maar op de begaande grond worden de productschappen en looproutes aangepast. De verbouwing loopt van 17 augustus tot 1 december, waarbij de winkel open blijft en klanten extra korting krijgen. Begin december wordt de vernieuwde winkel heropend. Morgen staan ruim 80 stuks vee op het terrein van manege Het Leerweert in Enter voor de jaarlijkse vleesveekeuring van Stichting Commissie Vleesvee Enter. Deelnemers uit diverse provincies tonen hun dieren aan een onafhankelijke jury, onder wie bekende veehouders uit het land. En de rechtbank in Zwolle oordeelt dat de langdurige sluiting van een voormalige zonnestudio aan de Hengeloze straat in Enschede onterecht was. Het besluit van de burgemeester rust op een te summieren onderbouwing na een explosie en drugsfonds. Daarom moet er een nieuw besluit komen over de gemiste huurinkomsten. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, het koelt af. In de nacht liggen de minima tussen de 10 en 13 graden. En morgen wordt een zonnige dag met hooguit wat sluierbewolking.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Live What You Make It. Talk Talk bij Twente FM. Hey, dit was hem, de Guilty Pleasure Friday XXL voor deze vrijdagavond. Volgende week dan zitten hier gewoon de mannen die het altijd doen natuurlijk. Ik spreek je morgen weer tussen 3 en 6. Otter in het wild is in het wild. Die is

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL Alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. Stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder naar winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Sinterklaas. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die een natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. En hij rolt weer, de bal in de Eredivisie. Het gepromoveerde Cambuur kreeg Excelsior op bezoek en ging hard onderuit. Het werd 0-4. Excelsior is dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs. Landskampioen PSV speelt de komende avond bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Overdag zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.